talk. There's no need anyway. I had you at baby. You had me at

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep, omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende

0: Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

Catcher. Charlie Gier. Jennifer. Roulette FM Ear Catcher.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobile.

0: 5% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. De katholieke blokkade van een straat in Noord-Ierland is grotendeels voorbij. De betogers wilden voorkomen dat protestanten hun Oranjemars konden laten doorgaan. Die mars was vanwege geweld jarenlang verboden, maar dit jaar mocht het weer. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland zon bij 19 tot 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
6: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
5: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
7: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt zit ik hier

0: Noord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad 4. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strandmulde 5 kilometer. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Rabenstein 7 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Agenda.
1: Trompetist Erik Vloeimans brengt met Hotspot een avond vol energie en veel nieuwe muziek. Een smeltkroes, alles door elkaar. Funk, pop, jazz. Vloeimans Horn of Plenty maakt alles mogelijk. Het swingende concert is maandag om 8:15 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergsweg 70 in Austerlitz. Entreeprijs €25. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland wat vaker zon en het wordt 19 tot 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt tot dusver vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord 4 met daar 10 minuten op onthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 6 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
10: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
9: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk in het midden van het land. De langste file

0: Roulette FM Agenda.
1: Mensen uit Driebergen en de omgeving die leven met dwangklachten kunnen meedoen aan een nieuwe lotgenootgroep van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Tijdens 5 bijeenkomsten ontmoeten deelnemers anderen die uit eigen ervaring weten hoe het is om met dwang te leven. De groep biedt een veilige plek voor herkenning, steun en het delen van ervaringen. De serie start dinsdag om 19:30 bij de ADF Stichting aan de Hoofdstraat 122 in Driebergen-Rijsenburg. Deelnamekosten bedragen €50. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10:30 en 5:30. Toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, van rondleiding in het Hubrecht Instituut, van lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. Het weer, in het westen bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en mogelijk 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits neemt geleidelijk aan af. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Hilversum Noord en knooppunt Muiderberg. 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 11 kilometer en je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens €25 miljoen extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
9: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
8: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen de afrit Soest en Blaricum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk 4 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. Verderop tussen Nijkerk en Amersfoort 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim

0: Roulette FM Agenda.
1: Trompetist Erik Vloeimans brengt met Hotspot een avond vol energie en veel nieuwe muziek. Een smeltkroes, alles door elkaar. Funk, pop, jazz. Vloeimans Horn of Plenty maakt alles mogelijk. Het swingende concert is maandag om 8:15 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergsweg 70 in Austerlitz. Entreeprijs €25. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: De partijen die samen het nieuwe college van de gemeente De Bilt gaan vormen, hebben hun wethouderskandidaten gepresenteerd. Als laatste maakte de VVD bekend dat Ralf Jacobs voorgedragen wordt. Namens de grootste fractie Pro blijven de huidige wethouders Annemarie het Hart en Christian de Hagedoorn ook in het nieuwe college wethouder. Daarnaast zijn Doenja Hoevers namens D66 en Werner de Groot voor het CDA voorgedragen. De gemeenteraad stemt volgende week donderdag over de 5 nieuwe wethouders. Ruim 6 maanden na de verkiezingen kan het college dan eindelijk aan het werk. De Utrechtse weg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met 2 richtingen aan de westkant van de Utrechtse weg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar 60 km per uur gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden worden er ook faunapassages aangelegd. De aanpassing van de weg past binnen het plan om de verbindingen in de regio met doorfietsroutes te verbeteren. Deze doorfietsroute Hilversum-Utrecht start in het centrum van Hilversum en loopt langs de N417 via Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan naar Utrecht. En sport, hockey. De dames van SCSC uit Bilthoven zijn het nieuwe seizoen in de hoofdklasse goed begonnen met een 2-1 zege op HGC. Beide doelpunten werden door Jibby Jansen gemaakt vanuit een strafcorner. Door de overwinning bleef de stichtse voor de 18e keer op rij ongeslagen tegen HGC. De ploeg is bovendien al 37 reguliere competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Op eigen veld geldt dat inmiddels voor 19 duels. Bij de heren speelde SCAC de eerste wedstrijd op het hoogste niveau gelijk tegen Oranje-Rood. Op eigen veld werd na 0-2 achterstand een 2-2 uit het vuur gesleept. En in die hoofdklasse verloren de mannen van Schaarweide uit Zeist in Den Haag met 4-3 van HDM.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 3 kilometer file. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens €25 miljoen extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: straks. Die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Mensen uit Driebergen en de omgeving die leven met dwangklachten kunnen meedoen aan een nieuwe lotgenotengroep van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Tijdens 5 bijeenkomsten ontmoeten deelnemers anderen die uit eigen ervaring weten hoe het is om met dwang te leven. De groep biedt een veilige plek voor herkenning, steun en het delen van ervaringen. De serie start dinsdag om 19:30 bij de ADF Stichting aan de Hoofdstraat 122 in Driebergen-Rijsenburg. Deelnamekosten bedragen €50. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en 19:30. Toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, van rondleiding in het Hubrecht Instituut, van lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: De gemeente is in het centrum van Bilthoven een proef gestart met een zogenoemde Smart Zone. De flexibele parkeerplek aan de Nachtegaallaan moet helpen om laden en lossen beter te organiseren. Met de pilot van een jaar wil de gemeente bekijken of de beperkte ruimte in het centrum slimmer gebruikt kan worden. Voor het laden en lossen moeten leveranciers regelmatig een geschikte plek zoeken. Soms leveren geparkeerde vrachtwagens hinder op voor andere weggebruikers. De Smart Zone is bedoeld voor kort parkeren en laden en lossen. Iedereen kan de plek maximaal 30 minuten gebruiken, waarmee de plek beschikbaar is voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Langer gebruik maken van de Smart Zone is mogelijk door via een QR-code in te checken. De bereikbaarheid van het oude centrum van Wijk bij Duurstede staat komende tijd onder druk door werkzaamheden. De aannemer begint maandag met het werk nabij het centrum tussen de inundatiesluis en kasteel Duurstede. Het waterschap laat een nieuwe damwand aanbrengen, aansluitend aan de beermuur die het centrum al 7 eeuwen beschermt tegen hoogwater. De werkzaamheden maken deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. De Rijndijk en de havenweg tussen de Aalswaard en de haven wordt afgesloten voor al het verkeer. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de kerstdagen klaar zijn en het centrum dan weer normaal toegankelijk is. En sport, hockey. De dames van SCSC uit Bilthoven zijn het nieuwe seizoen in de hoofdklasse goed begonnen met een 2-1 zege op HGC. Beide doelpunten werden door Jibby Jansen gemaakt vanuit een strafcorner. Door de overwinning bleef de Stichtse voor de 18e keer op rij ongeslagen tegen HGC. De ploeg is bovendien al 37 reguliere competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Op eigen veld geldt dat inmiddels voor 19 duels. Bij de heren speelde SCAC de eerste wedstrijd op het hoogste niveau gelijk tegen Oranje-Rood. Op eigen veld werd na 0-2 achterstand een 2-2 uit het vuur gesleept. En in die hoofdklasse verloren de mannen van Schaarweide uit Zeist in Den Haag met 4-3 van HDM.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
0: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Trompetist Erik Vloeimans brengt met Hotspot een avond vol energie en veel nieuwe muziek. En smeltkroes alles door elkaar. Funk, pop, jazz. Vloeimans Horn of Plenty maakt alles mogelijk. Het swingende concert is maandag om 8:15 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Entreeprijs €25. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De partijen die samen het nieuwe college van de gemeente De Bilt gaan vormen, hebben hun wethouderskandidaten gepresenteerd. Als laatste maakte de VVD bekend dat Ralf Jacobs voorgedragen wordt. Namens de grootste fractie Pro blijven de huidige wethouders Annemarie het Hart en Christian de Hagedoorn ook in het nieuwe college wethouder. Daarnaast zijn Doenja Hoevers namens D66 en Werner de Groot voor het CDA voorgedragen. De gemeenteraad stemt volgende week donderdag over de 5 nieuwe wethouders. Ruim 6 maanden na de verkiezingen kan het college dan eindelijk aan het werk. De Utrechtseweg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met 2 richtingen aan de westkant van de Utrechtseweg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar 60 km per uur gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden worden er ook faunapassages aangelegd. De aanpassing van de weg past binnen het plan om de verbindingen in de regio met doorfietsroutes te verbeteren. Deze doorfietsroute Hilversum-Utrecht start in het centrum van Hilversum en loopt langs de N417 via Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan naar Utrecht. En sport, hockey. De dames van SCSC uit Bilthoven zijn het nieuwe seizoen in de hoofdklasse goed begonnen met een 2-1 zege op HGC. Beide doelpunten werden door Jibby Jansen gemaakt vanuit een strafcorner. Door de overwinning bleef de Stichtse voor de 18e keer op rij ongeslagen tegen HGC. De ploeg is bovendien al 37 reguliere competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Op eigen veld geldt dat inmiddels voor 19 duels. Bij de heren speelde SCAC de eerste wedstrijd op het hoogste niveau gelijk tegen Oranje-Rood. Op eigen veld werd na 0-2 achterstand een 2-2 uit het vuur gesleept. En in die hoofdklasse verloren de mannen van Schaarweide uit Zeist in Den Haag met 4-3 van HDM.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moeten snel verbeteren, vindt de inspectie. Jongeren in de gevangenissen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast. Het weer, buien, af en toe zon en het is zo'n 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A6 Emmeloord richting Muiden door een bakwagen die uitgebrand is. Bij Lelystad is de rechterrijstrook dicht. 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Knoopend Rijnsweerd. 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: In de herfst op weg naar een leuke plek. Regen, check. Blaadjes, check. En wat gaan we

0: jij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer via de bergingswerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.

0: ZFM Agenda.
1: Mensen uit Driebergen en de omgeving die leven met dwangklachten kunnen meedoen aan een nieuwe lotgenootgroep van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Tijdens 5 bijeenkomsten ontmoeten deelnemers anderen die uit eigen ervaring weten hoe het is om met dwang te leven. De groep biedt een veilige plek voor herkenning, steun en het delen van ervaringen. De serie start dinsdag om 19:30 bij de ADF Stichting aan de Hoofdstraat 122 in Driebergen-Rijsenburg. Deelnamekosten bedragen €50. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en 19:30. Toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, van rondleiding in het Hubrecht Instituut, van lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: De partijen die samen het nieuwe college van de gemeente De Bilt gaan vormen, hebben hun wethouderskandidaten gepresenteerd. Als laatste maakte de VVD bekend dat Ralf Jacobs voorgedragen wordt. Namens de grootste fractie Pro blijven de huidige wethouders Annemarie het Hart en Christian de Hagedoorn ook in het nieuwe college wethouder. Daarnaast zijn Doenja Hoevers namens D66 en Werner de Groot voor het CDA voorgedragen. De gemeenteraad stemt volgende week donderdag over de 5 nieuwe wethouders. Ruim 6 maanden na de verkiezingen kan het college dan eindelijk aan het werk. De Utrechtseweg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met 2 richtingen aan de westkant van de Utrechtseweg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar 60 km per uur gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden worden er ook faunapassages aangelegd. De aanpassing van de weg past binnen het plan om de verbindingen in de regio met doorfietsroutes te verbeteren. Deze doorfietsroute Hilversum-Utrecht start in het centrum van Hilversum en loopt langs de N417 via Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan naar Utrecht. En sport, hockey. De dames van SCSC uit Bilthoven zijn het nieuwe seizoen in de hoofdklasse goed begonnen met een 2-1 zege op HGC. Beide doelpunten werden door Jibby Jansen gemaakt vanuit een strafcorner. Door de overwinning bleef de Stichtse voor de 18e keer op rij ongeslagen tegen HGC. De ploeg is bovendien al 37 reguliere competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Op eigen veld geldt dat inmiddels voor 19 duels. Bij de heren speelde SCAC de eerste wedstrijd op het hoogste niveau gelijk tegen Oranje-Rood. Op eigen veld werd na 0-2 achterstand een 2-2 uit het vuur gesleept. En in die hoofdklasse verloren de mannen van Schaarweide uit Zeist in Den Haag met 4-3 van HDM.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

puesto.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Dit is een ode. Een ode aan alle stoere fietsers. Aan iedereen die denkt, een spatje regen, dat kan ik. Een paar boodschappentassen, kom maar op. Samen naar school fietsen, doe ik gewoon. Een zuchtje tegenwind, geen probleem. Dat zijn de helden die kiezen voor de fiets. En dat voelt goed. Ga er ook voor. Een trots gevoel, dat is zo gefietst.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
7: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
8: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
9: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Trompetist Erik Vloeimans brengt met Hotspot een avond vol energie en veel nieuwe muziek. Een smeltkroes, alles door elkaar. Funk, pop, jazz. Vloeimans Horn of Plenty maakt alles mogelijk. Het swingende concert is maandag om 8:15 in het Beaufortshuis aan de Woudenbergsweg 70 in Austerlitz. Entreeprijs €25. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De gemeente is in het centrum van Bilthoven een proef gestart met een zogenoemde Smart Zone. De flexibele parkeerplek aan de Nachtegaallaan moet helpen om laden en lossen beter te organiseren. Met de pilot van een jaar wil de gemeente bekijken of de beperkte ruimte in het centrum slimmer gebruikt kan worden. Voor het laden en lossen moeten leveranciers regelmatig een geschikte plek zoeken. Soms leveren geparkeerde vrachtwagens hinder op voor andere weggebruikers. De Smart Zone is bedoeld voor kort parkeren en laden en lossen. Iedereen kan de plek maximaal 30 minuten gebruiken, waarmee de plek beschikbaar is voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Langer gebruik maken van de Smart Zone is mogelijk door via een QR-code in te checken. De bereikbaarheid van het oude centrum van Wijk bij Duurstede staat komende tijd onder druk door werkzaamheden. De aannemer begint maandag met het werk nabij het centrum tussen de inundatiesluis en kasteel Duurstede. Het waterschap laat een nieuwe damwand aanbrengen, aansluitend aan de beermuur die het centrum al 7 eeuwen beschermt tegen hoogwater. De werkzaamheden maken deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. De Rijndijk en de havenweg tussen de Aalswaard en de haven wordt afgesloten voor al het verkeer. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de kerstdagen klaar zijn en het centrum dan weer normaal toegankelijk is. En sport, hockey. De dames van SCSC uit Bilthoven zijn het nieuwe seizoen in de hoofdklasse goed begonnen met een 2-1 zege op HGC. Beide doelpunten werden door Jibby Jansen gemaakt vanuit een strafcorner. Door de overwinning bleef de Stichtse voor de 18e keer op rij ongeslagen tegen HGC. De ploeg is bovendien al 37 reguliere competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Op eigen veld geldt dat inmiddels voor 19 duels. Bij de heren speelde SCAC de eerste wedstrijd op het hoogste niveau gelijk tegen Oranje-Rood. Op eigen veld werd na 0-2 achterstand een 2-2 uit het vuur gesleept. En in die hoofdklasse verloren de mannen van Schaarweide uit Zeist in Den Haag met 4-3 van HDM.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Lette FM Agenda.
1: Mensen uit Driebergen en de omgeving die leven met dwangklachten kunnen meedoen aan een nieuwe lotgenotengroep van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Tijdens 5 bijeenkomsten ontmoeten deelnemers anderen die uit eigen ervaring weten hoe het is om met dwang te leven. De groep biedt een veilige plek voor herkenning, steun en het delen van ervaringen. De serie start dinsdag om 19:30 bij de ADF Stichting aan de Hoofdstraat 122 in Driebergen-Rijsenburg. Deelnamekosten bedragen €50. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10:30 en 5:30. Toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, van rondleiding in het Hubrecht Instituut, van lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en Huissen. 2 kilometer file na een ongeluk. Je vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
6: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al een paar flinke files aan het begin van de spits. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je ruim een uur tijdverlies tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat het vast tussen Elst en Huissen. Daar zijn ze nu aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De rechter in Rotterdam heeft een man 8 maanden cel gegeven voor een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De 19-jarige man had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op een weg reed waar je maximaal 50 mag. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten daar. En SpaceX heeft vandaag voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen dan droog, met wolken en zon en maximaal 28 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en de meeste vertraging is er op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Verder staan er een paar files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat dagelijkse files op de wegen in het midden van het land met vertraging op de A12. Richting Duitsland sta je 10 minuten in de file bij Arnhem. De A28 van Utrecht naar Amersfoort heb je ook 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Rijnsweerd en de afrit Den Dolder. En staat een kwartier vast op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Verder sta je ook nog 10 minuten in de file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Het is daar druk tussen Ens en Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
12: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.
9: Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in vanwege een ongeluk waarbij een zwangere vrouw om het leven kwam. De man van 19 had net een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 op een weg reed waar je maximaal 50 mag. De economie heeft een flinke klap gekregen door de droge, hete zomer. Verzekeraar Allianz heeft berekend dat het de economie 9,2 miljard euro heeft gekost. Zo werkten mensen minder hard door de hitte. SpaceX heeft voor het eerst een gigantische Starship in een baan om de aarde gebracht. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uitzetten. Het weer, vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Spits verloopt wat drukker dan gebruikelijk op maandag. Met vertraging op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Bij Arnhem, daar heb je een kwartier tijdverlies. Op de A50 van Arnhem naar Os sta je bijna een half uur vast tussen Heteren en Ravenstein. Het is ook druk op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij Kampen. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. Op de A1 staat file. Van Amsterdam naar Amersfoort heb je voor knooppunt Muiderberg 10 minuten oponthoud. En van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld ook nog eens 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel veel files langzaam korter worden, is het nog wel heel druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Hilversum. Al met al heb je daar nog zo'n 40 minuten op onthoud. Bij Hilversum Noord is ook een rijstrook dicht door een pechgeval. Op de A12 naar Duitsland heb je nog een kwartier tijdverlies bij Arnhem. En op de A50 van Arnhem naar Os is het druk. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk heb je een kwartier vertraging. Van Arnhem naar Os sta je ook nog in de file op de A50 bij Ravenstein. Daar heb je nog eens 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Letter FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is volgens RTL Nieuws een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden, zegt de politie. Ze blijven nog wel verdachten. SpaceX heeft een gigantische Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Hij is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten in de ruimte brengen. Het weer vanavond flinke buien met kans op onweer. Morgen droog met wolken en zon, maximaal 28 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel bijna alle files zijn opgelost, staat het nog wel vast op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Muiden en knooppunt Eemnes heb je 25 minuten oponthoud. Heeft ook met een pechgeval te maken. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan ook via Almere over de A6 en de A27. Verder rijdt het nog langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Catcher. Charlie Gier. Jennifer. Roulette FM Ear Catcher.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl. Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade, zegt het instituut.
10: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
9: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie €9,2 miljard gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
11: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Ruhrgebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
9: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, of een rondleiding in het Hubrecht Instituut, of een lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Opijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en half 3 gegeven. De kosten voor toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De partijen die samen het nieuwe college van de gemeente De Bilt gaan vormen, hebben hun wethouderskandidaten gepresenteerd. Als laatste maakte de VVD bekend dat Ralf Jacobs voorgedragen wordt. Namens de grootste fractie Pro blijven de huidige wethouders Annemarie het Hart en Christian de Hagedoorn ook in het nieuwe college wethouder. Daarnaast zijn Doenja Hoevers namens D66 en Werner de Groot voor het CDA voorgedragen. De gemeenteraad stemt volgende week donderdag over de 5 nieuwe wethouders. Ruim 6 maanden na de verkiezingen kan het college dan eindelijk aan het werk. De Utrechtseweg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met 2 richtingen aan de westkant van de Utrechtseweg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar 60 km per uur gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden worden er ook faunapassages aangelegd. De aanpassing van de weg past binnen het plan om de verbindingen in de regio met doorfietsroutes te verbeteren. Deze doorfietsroute Hilversum-Utrecht start in het centrum van Hilversum en loopt langs de N417 via Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan naar Utrecht. En sport, hockey. De dames van SCSC uit Bilthoven zijn het nieuwe seizoen in de hoofdklasse goed begonnen met een 2-1 zege op HGC. Beide doelpunten werden door Jibby Jansen gemaakt vanuit een strafcorner. Door de overwinning bleef de Stichtse voor de 18e keer op rij ongeslagen tegen HGC. De ploeg is bovendien al 37 reguliere competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Op eigen veld geldt dat inmiddels voor 19 duels. Bij de heren speelde SCAC de eerste wedstrijd op het hoogste niveau gelijk tegen Oranje-Rood. Op eigen veld werd na 0-2 achterstand een 2-2 uit het vuur gesleept. En in die hoofdklasse verloren de mannen van Schaarweide uit Zeist in Den Haag met 4-3 van HDM.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl.
7: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
10: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
9: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor €20 miljard aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
11: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
9: De partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Lette FM Agenda.
1: Mensen uit Driebergen en de omgeving die leven met dwangklachten kunnen meedoen aan een nieuwe lotgenotengroep van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Tijdens 5 bijeenkomsten ontmoeten deelnemers anderen die uit eigen ervaring weten hoe het is om met dwang te leven. De groep biedt een veilige plek voor herkenning, steun en het delen van ervaringen. De serie start dinsdag om 19:30 bij de ADF Stichting aan de Hoofdstraat 122 in Driebergen-Rijsenburg. Deelnamekosten bedragen €50. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en 19:30. Toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 €4,50. Tijdens de Utrecht Science Week 2026 kun je 10 dagen lang in de wereld van mooie ideeën, verrassende ontdekkingen en grensverleggende innovaties duiken. Kom naar een talkshow over de arts van de toekomst, van rondleiding in het Hubrecht Instituut, van lezing over ons immuunsysteem of een van de vele andere onderdelen. Informatie op utrechtsciencepark.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM, regio nieuws.
1: De gemeente is in het centrum van Bilthoven een proef gestart met een zogenoemde Smart Zone. De flexibele parkeerplek aan de Nachtegaallaan moet helpen om laden en lossen beter te organiseren. Met de pilot van een jaar wil de gemeente bekijken of de beperkte ruimte in het centrum slimmer gebruikt kan worden. Voor het laden en lossen moeten leveranciers regelmatig een geschikte plek zoeken. Soms leveren geparkeerde vrachtwagens hinder op voor andere weggebruikers. De Smart Zone is bedoeld voor kort parkeren en laden en lossen. Iedereen kan de plek maximaal 30 minuten gebruiken, waarmee de plek beschikbaar is voor zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Langer gebruik maken van de Smart Zone is mogelijk door via een QR-code in te checken. De bereikbaarheid van het oude centrum van Wijk bij Duurstede staat komende tijd onder druk door werkzaamheden. De aannemer begint maandag met het werk nabij het centrum tussen de inundatiesluis en kasteel Duurstede. Het waterschap laat een nieuwe damwand aanbrengen, aansluitend aan de beermuur die het centrum al 7 eeuwen beschermt tegen hoogwater. De werkzaamheden maken deel uit van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. De Rijndijk en de havenweg tussen de Aalswaard en de haven wordt afgesloten voor al het verkeer. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de kerstdagen klaar zijn en het centrum dan weer normaal toegankelijk is. En sport, hockey. De dames van SCSC uit Bilthoven zijn het nieuwe seizoen in de hoofdklasse goed begonnen met een 2-1 zege op HGC. Beide doelpunten werden door Jibby Jansen gemaakt vanuit een strafcorner. Door de overwinning bleef de Stichtse voor de 18e keer op rij ongeslagen tegen HGC. De ploeg is bovendien al 37 reguliere competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Op eigen veld geldt dat inmiddels voor 19 duels. Bij de heren speelde SCAC de eerste wedstrijd op het hoogste niveau gelijk tegen Oranje-Rood. Op eigen veld werd na 0-2 achterstand een 2-2 uit het vuur gesleept. En in die hoofdklasse verloren de mannen van Schaarweide uit Zeist in Den Haag met 4-3 van HDM.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
6: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
7: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
11: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
10: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu Club Roulette. Robert-Jan van der Velden.

0: Maandagavond en het einde van het begin van je week.
1: Hallo.
0: Club Roulette hier met Robert-Jan tot 10 uur bij je. Fijn dat je weer bent aangeschoven bij de leukste en toch wel warmste club van Nederland. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten van het lange weekend. Of van het lange weekend. Van een heerlijk warm weekend, moet ik eigenlijk zeggen. Want man, wat zijn we verwend, hè? Ja. Het was voor mij een weekend vol met feesten en partijen. En natuurlijk ook een en al sport. Dus ik kom weer lekker langs de lijnen staan hier in de beeld. Ook in Zeist ben ik nog geweest. Ik ben ook nog in Lunetten geweest, Utrecht. Dus we hebben weer alles gezien, alles weer afgevinkt. Maar wat zijn we verwend, hè? Maar morgen, oelala. Ja, vandaag viel dan toch een beetje tegen. Want ik dacht, ik heb de summer vibes wel weer in mijn hoofd. Afgelopen weekend. Dus vandaag, en ik was ook niet de enige. Dat was toch ook wel weer grappig. Dat iedereen vanochtend naar buiten ging en dacht, ja, ik ga gewoon in mijn korte broek. Of ja, ik ga gewoon zonder jas naar buiten. Geen enkel probleem. Alleen ja, dan moest je vanmiddag terug naar huis fietsen. Of lopen, of weet ik veel wat. Zeik is nat. Ja, heel zielig. Ik zat dan in de auto en ik reed naar de beeld. Reed naar huis. Ja, en zag toch veel verregende mensen op de fiets. Was even een inschattingsfoutje. Ik had het zelf ook anders ingeschat. Maar voor morgen, ik heb het laatste weerbericht hier bij de hand. Morgen wordt het in de beeld uitzonderlijk warm. Na zomerweer met een maximum temperatuur van 26 graden. Ja. Ja, het zal wel allemaal niet kloppen, zo eind september. Maar goed, laten we maar lekker van gaan genieten. Morgen begint de dag wat grijs met lage bewolking. Maar in de loop van de ochtend en middag krijgt de zon steeds meer ruimte. En wisselende wolkenvelden en zonneschijn elkaar af. Het blijft nagenoeg droog. Nou, kans van 10% op neerslag. En er waait een zwakke tot matige wind. Dus all over the place, summertime wat mij betreft. En heb ik toch maar even doorgetrokken in dit programma. Want iedere week staat de muziek van dit programma in het teken van een thema. En dat heeft deze keer alles te maken met het zomerweer van morgen. Het wordt bloedheet. Dus daarom hoor je alleen maar hete plaatjes dit komende uur. En het staat dus in het teken van de warmte. Tracks die te maken hebben met warmte. Je hoorde al Hot Water van Level 42. Ik ben op zoek naar suggesties. Ga even naar roulettefan.nl, daar vind je het WhatsApp-nummer. Kan je even appen naar de studio, mag ook een mailtje sturen hoor. Komt hier allemaal aan. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw suggestie. Het mag gaan om de titel van een artiest. Het mag ook gaan om titel van een liedje. Of titel van een album. Het maakt allemaal niet uit. Kom maar door met je hete plaatjes. Ja, en dan nu een persoonlijk favorietje waar ik heel veel zin heb om deze te draaien. Want wat is die toch erg leuk. Sly and the Family Stone. Had fun in the summertime. Want dat is het gewoon weer.

Sly and the Family Stone, Hot Fun in the Summertime. Ja, er is ook een hele toffe cover van gemaakt door Daryl Hall en John Oates. En dat, dat performde zij in 1985. Daar had je het Liberty Concert, een speciaal concert wat zij hadden gefixt voor het behoud vooral van het vrijheidsbeeld in New York. En daar deden ze dus ook deze track op het allerlaatst. Dus ze begonnen aan het einde van de middag of begin van de avond. En uiteindelijk werd het donker en moesten op een gegeven moment die vlam weer aan. En dat deden ze tijdens dit liedje. En ik laat je even hun versie horen.

Echt een te gekke versie. De moeite waard om even te checken. Ja, daar sloten ze het concert mee af. Echt een legendarisch concert. Heb je het nog nooit gecheckt? Ga het even checken. Het is Liberty Concert in 1985, komt het vandaan. Goed, dit hele uur staat in het teken van hete plaatjes. Dus dat heeft alles te maken natuurlijk met het weer van morgen. Want het man, wat wordt het heet? 26 graden. Pak alvast je korte broek uit het vet, want we kunnen weer. En daarom deze van Katy Perry, Hot and Cold.

I Kissed a Girl was de eerste. Dit was de tweede van Katy Perry, Hot and Cold. Alweer 2007, jongens. Dat is alweer bijna 20 jaar geleden. Ach ja. Een paar jaar geleden heeft ze het ook nog geprobeerd met een nieuw album. 143, 2 jaar geleden was dat. Uitzonderlijk negatieve reacties van heel de wereld. Ja, daar was ze toch wel een beetje van geschrokken. Dat ging haar niet in de koude kleren zitten. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En haar therapeut had gezegd, je moet het maar niet lezen. Maar je moet het ook niet lezen als het goed is. En lees het niet als het fout is. Ze was zelf heel blij met het album. Had heel veel betekenis. En hopelijk komt er weer eens een Hot and Cold uit. Daar hebben we wel behoefte aan. Ach, waar we ook een behoefte aan hebben. En daar is die al. Rod Stewart. Hot Legs.

0: Over heet gesproken, heet nieuws vandaag van Rod Stewart. I love you,
1: honey! Yeah, baby, I love you too. Op 28 mei geeft hij een concert hier in de Ziggo Dome. Dus daar kan je kaarten voor krijgen. En ja, het is ook wel meteen je laatste kans. Want het is een afscheidstournee. En hij komt naar Nederland. Het laatste optreden is in Hannover. Of Hannover. En 28 mei staat hij hier in Nederland. Vrijdag gaat de kaartverkoop beginnen. En ja, als je hem nog een keer wil meemaken, dan is dit je laatste kans. Vrijdag dus, even wekker zetten. Goed, dan, dit programma staat het hele uur in het teken van hete plaatjes vanwege het hete weer van morgen. Hartstikke leuk, Hot Legs dus net gehad, Hot Water afgevinkt, Hot and Cold, Katy Perry, Hot Fun in the Summertime, Sly and Family Stone. En ik ben wel erg op zoek naar suggesties. Dus heb je suggesties, ga dan even naar roulettefm.nl. Vind je het WhatsApp-nummer, kan je WhatsAppen naar de studio en je kan ook mailen met jouw suggestie en draai ik je plaatje met liefde. Dan, waar ik even op aan het wachten was, mijn goede vriend Alex, vaste luisteraar van dit programma. En die luistert denk ik 24 uur per dag naar Roulette FM. En die vraagt altijd een danstrekkie aan. En ik heb nog geen danstrekkie aangevraagd gekregen. Dus ja, ga ik daar dan op wachten tot ik dan de officiële aanvraag krijg? Of ga ik hem alvast... Ik ga hem toch wel starten. Want Alex loopt nu door Utrecht. Dat doet hij namelijk altijd rond het tijdstip. En dan wil hij een lekker danstrekje om lekker op te wandelen. Nou, Alex, ik ga het voor je regelen. Want ik weet zeker dat je luistert. Dit is Charlie en Tiësto. Here we go. Yeah.

Lekker zeg. Speciaal voor vriendje Alex, die loopt door Utrecht. Ja, en ik krijg nu het berichtje binnen. Dank je, Robert-Jan. Lekkere danceplaat. Ik kom volgende week langs. Oh, je komt volgende week langs. Alweer, Alex. Jeetje mine. Hartstikke gezellig, jongen. Had ik al gezegd dat dit uur de muziek alle kanten op gaat? Nou ja, bij deze. Lekker dance trackje net gehad van Charlie XCX en Chesto. En we gaan maar even een versnellingje lager. Zit niet meteen hot in de titel. Zit niet meteen hot in de artiestennaam. Maar dit heeft alles te maken met het album waar dit vandaan komt. Hotter Than July. Ja, en dat is het misschien morgen wel. Ik heb even jullie niet meer voor ogen. Maar goed,

Als ode aan Bob Marley, Master Blaster, Stevie Wonder. Ja, en over legendarische albums gesproken van de beste man. Want Songs in the Key of Life bestaat bijna... Is dat vandaag? Ja, dat is vandaag. Toch? Nou ja, volgens mij vandaag. 50 jaar alweer. Ja, en voor wie dat album niet kent, daar stonden bekende hits op als Sir Duke, I Wish... wat stond er nog meer op? Isn't She Lovely stond erop. S stond erop. Ja, echt waanzinnige tracks. Waanzinnig album. Bestaat dus 5 jaar. Maar vandaag heeft hij ter ere daarvan 4 liedjes uitgebracht. Die in die tijd zijn opgenomen. En die het album niet hebben gehaald. Ja, ik wil wel even iets met je doornemen. Wacht even hoor. Even kijken of we een klein glimpje kunnen krijgen van die 4 tracks die hij heeft uitgebracht. Van

dat is wel even smullen, zeg. Die kunnen toch nog even toegevoegd worden, dit EP'tje, aan dat album. Deze nog even dan. My Life Story of Love. Kan je ook heel goed in de lift horen. Kom maar, Stevie. It's my life story of love that never comes true. Ah, toch heerlijk. Nog eentje dan. I can see the sun in...

0: dan nog even een glimpje van de laatste. I'm Into Living. Lekker hoor. Opgenomen dus in die tijd, 50 jaar geleden. Songs in the Key of Life. EP'tjes vandaag uitgebracht. Heel veel liefde voor deze liedjes heeft hij. En hij zegt wat heerlijk dat jullie daar ook deelgenoot van mogen uitmaken. En zo is het, Stevie. Dankjewel. I used to be the best at party. Ja, lekker man. Party used to be my name. Top, top. Nou, ga het even zelf checken. Want om nou dat hele EP'tje nu te gaan draaien. Ja, ik zou het wel willen, maar we moeten door. Want we gaan door met nog meer trekjes die te maken hebben met hot. Heb je suggesties, ga naar roulettefm.nl. Kan je even appen naar de studio of je kan ook mailen. Dan draai ik hem met alle liefde. Nu eerst dit.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De partijen die samen het nieuwe college van de gemeente De Bilt gaan vormen, hebben hun wethouderskandidaten gepresenteerd. Als laatste maakte de VVD bekend dat Ralf Jacobs voorgedragen wordt. Namens de grootste fractie Pro blijven de huidige wethouders Annemarie het Hart en Christian de Hagedoorn ook in het nieuwe college wethouder. Daarnaast zijn Doenja Hoevers namens D66 en Werner de Groot voor het CDA voorgedragen. De gemeenteraad stemt volgende week donderdag over de 5 nieuwe wethouders. Ruim 6 maanden na de verkiezingen kan het college dan eindelijk aan het werk. De Utrechtseweg N417 tussen Hollandse Rading en Hilversum gaat binnen afzienbare tijd op de schop. De aannemer heeft een vergunning aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen starten. Tijdens de herinrichting van de weg wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd met 2 richtingen aan de westkant van de Utrechtseweg. Nu grenzen de fietspaden aan beide zijden direct aan de weg waar 60 km per uur gereden mag worden. Tijdens de werkzaamheden worden er ook faunapassages aangelegd. De aanpassing van de weg past binnen het plan om de verbindingen in de regio met doorfietsroutes te verbeteren. Deze doorfietsroute Hilversum-Utrecht start in het centrum van Hilversum en loopt langs de N417 via Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan naar Utrecht. En sport, hockey. De dames van SCSC uit Bilthoven zijn het nieuwe seizoen in de hoofdklasse goed begonnen met een 2-1 zege op HGC. Beide doelpunten werden door Jibby Jansen gemaakt vanuit een strafcorner. Door de overwinning bleef de Stichtse voor de 18e keer op rij ongeslagen tegen HGC. De ploeg is bovendien al 37 reguliere competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Op eigen veld geldt dat inmiddels voor 19 duels. Bij de heren speelde SCAC de eerste wedstrijd op het hoogste niveau gelijk tegen Oranje-Rood. Op eigen veld werd na 0-2 achterstand een 2-2 uit het vuur gesleept. En in die hoofdklasse verloren de mannen van Schaarweide uit Zeist in Den Haag met 4-3 van HDM.
0: Dankjewel Tom. Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Niet Donna Summer, maar de Rolling Stones met Hard Stuff. Heerlijk. Hele uur in het teken van plaatjes die te maken hebben met hitte en warmte. Hele goede avond. Fijn dat je luistert naar Club Roulette op Roulette FM. Robert Jansen naam, aangenaam. Iedere week draai ik op dit tijdsuur. Tijdsuur. Tijdstip. Mooi. Trekjes die te maken hebben met een bepaald thema. En het thema van vandaag heeft natuurlijk alles te maken met het weer van morgen. Want morgen wordt het in de beeld uitzonderlijk warm. Na zomerweer met een maximum temperatuur van ongeveer 26 graden. En de dag begint mogelijk nog wat grijs of met lage bewolking. Maar in de loop van de ochtend en middag krijgt de zon steeds meer ruimte. En wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af. Heerlijk. Het blijft nagenoeg droog met neerslagkans van slechts 10%. Dus jongens, ga naar buiten morgen, want het is fantastisch. Windje, klein windje is er. Zwak tot matig. Dus de barbecue kan er weer van stal. De korte broek kan toch weer uit de winterkast. Want het is weer zomer, mensen. Heerlijk. Ik ben heel erg op zoek naar plaatjes die te maken hebben met hitte. Hitteplaatjes, het hitteplan hier op Club Roulette. En je kan dat sturen via de app of via het mailadres. Ga even naar roulettefm.nl. Ik had al gewaarschuwd, dit uur gaan we echt alle kanten op qua muziek. We hebben lekker gejamd, we hebben lekker gedanst op een enorme danstrekkie van Chesto en Charlie XCX. We waren in de 80's met de Level 42. Ja, alles al wel een beetje aangeraakt, maar we moeten nog even een beetje rocken. En daar heb ik een paar mannen van staal gehaald. Ja, daar zijn ze al. Het is net of er een motor probeert te starten, maar dit is toch echt een drumstel wat je hier hoort. Het heeft ook hot in de naam.

0: Van Halen. Yeah, baby. Hard for Teacher hier bij Club Roulette. Zo, goedemiddag. Nou, nog even niet naar bed, denk ik.
1: Uno, dos, tres.
0: It's been

tijdje niet meer gehoord, maar wel leuk weer. Hot Shell Ray, Tonight Tonight. Hier bij Club Roulette. Ja, en de mannen, in 2011 kwam dit liedje alweer. Ze zijn weer begonnen met optreden. Dit jaar voor het eerst. Ja, ze zijn er 13 jaar ongeveer uit geweest. Ze hebben in 2013 nog een albumpje uitgebracht. Dat deed niet zoveel. Het is toch wel zonde, want ze traden op met alle grote der aarde. Onder andere Taylor Swift. En Demi Lovato. 5 Seconds of Summer. Ja, dat was toch niet misselijk. Iedereen dacht, dit is the next best thing. Maar dat werd het toch niet. Tonight Tonight was het echte wapenfeit. Nu Hot Chocolate en Emma.

Heerlijk, hot chocolate. Ja, dat is meer iets voor de winter natuurlijk. Emma, hier bij Club Roulette. Ja, en dat heeft te maken met het weer van morgen. Het wordt steaming hot chocolate morgen, 26 graden. Heerlijk, heerlijk. Ja, en ik heb nu toch een beetje keuzestress. Want ik heb echt nog 26 tracks die ik zou willen draaien voor je, maar... Ik weet niet wat hier achteraan gaat draaien. Ja, ik denk dat ik toch voor deze ga. Ja, toch een beetje energie er nog even in. En dan beloof ik je dat we straks dit programma afsluiten met een heel relaxed, misschien wel cool liedje. Ja, het is een pareltje van Queen die ik straks voor je ga draaien. Daar heb ik gewoon heel veel zin in. En ik was heel erg aan het twijfelen nog met een ander trekje waar ik mee wilde afsluiten. Misschien draai ik ze allebei, weet ik veel. Maakt het ook uit. Maar misschien heb jij nog wel een suggestie. Ga naar roulettefm.nl. App even jouw suggestie door. Het moet te maken hebben met hot, heet of warm. Dit is de Power Station.

Oh ja, zeker. En morgen helemaal. 26 graden. Oeh, lekker, lekker, lekker. Goed, Some Like It Hot was dit, de Power Station hier bij Roulette FM. Ik heb nog één trackje te gaan en ik had keuzestress. Ik heb een keuze gemaakt. Het is toch die track van Queen geworden. Een cool liedje gaf ik al aan, want het heet ook Cool Cat. Wat heeft het dan met hot te maken? Komt van het album Hot Space uit 1982. Daar stond ook Under Pressure op, samen met David Bowie.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam, want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
7: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
6: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor €20 miljard aan schade, zegt het instituut.
8: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
6: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur, between day and night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op Mobella.nl.
4: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets.